0: on CIBA 92.1 FM, zowel als die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma een Maulid Mubarak.
1: Men Mushi Communit Kawakalitan, Al Mustafa Alahi Salamnan, Tolgalagani, Hatarlash Kitiligida, Putun Dunyadiki, Musulman Kerindashlarga, Uzemnan Tabrik Susni Bilderman, Mevlut Mubarak.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.